0: Hey,
1: Jakob, was war dir? Hallo, Ziggy, dann zwei.
2: Erzähl mal, was hast du im Sommer gemacht?
3: Hey, war echt cool. Wir haben viel, sind viel rumgereist. War echt super. Und bei euch?
4: Alors, comment ça va? Raconte-moi les nouveautés.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin veros? ¡Qué bien! ¿Cómo vais?
6: Ezer éve nem láttalak, mesélj, mi történt veled?
7: Au, ki finti? Ki finoma el familia?
8: Ja, te kellem.
4: Dimmi come va!
7: Meint je niet stop?
3: Hey, best lang geleden.
9: Hoe
10: gaat het ermee?
9: Ja, goed, met jou?
10: Ja. Is het tijd om pop-up voor een barbie?
11: Een barbie en een beer would be good.
12: Om koeriroma.
13: Sema, voor beste.
14: Speak. Just speak.